5550-2635 Lishbok Neval Chirulikaibs Kakalonarele Junkutan Aan 7722-4626 Noko Atinax.